een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Red van Ed Sheeran. We draaien hem al regelmatig hier op Studio Reden. Je hoort de camera. Daarvoor Sera met Hurt Me, een oude klassieker van haar. En daarmee zeggen we meteen ook goedemorgen. Het is bijna 6:10. Dat wil zeggen, we gaan weer van start met een nieuwe aflevering van de ochtendshow hier op Studio Reden. De streekomroep voor Reden, Roosendaal en wijde omgeving. Zometeen het lokale nieuws. Tot die tijd Charlie Puth met de Marvin Gaye. Nu eerst Dido. Dit is White Flag.

0: op studioreden.nl.
1: D66 vraagt de gemeente Reden om aandacht voor de geluidsoverlast van motorrijders in Ellecom en De Steeg. Volgens het college zijn hierover nog geen officiële meldingen ontvangen, maar wordt de overlast wel als vervelend ervaren. Handhaving ligt volgens de gemeente bij de politie. Uit een peiling van Studio Reden in de appgroep Ellecoms klachtenloket blijkt dat 29 van de 34 deelnemers last hebben van het motorgeluid. Sommige ouders zeggen dat hun kinderen er 's avonds niet van kunnen slapen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

mensen zeggen het wel vaker en het is ook zo. Hij is te vroeg overleden. Erg jammer. Michael Jackson, You're the Smooth Criminal. En daarvoor Kygo met Save My Love. Nu op je radio, Rondé.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman schrijft op Instagram dat niemand er teleurgestelder over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. De temperatuur van het zeewater wereldwijd is recordhoog voor de tijd van het jaar. Nu 21 graden. Dat kan effect hebben op het weer. Zo is er meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. President Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport. Hij kreeg ook geld voor het aanprijzen van bijbels, geurtjes en horloges. Het weer, zonnig en overwegend droog. Het wordt 21 tot 25 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

zult maar voor het altaar staan en je partner die zegt in één keer nee, ik wil niet trouwen. Ja, dan heb je toch een probleempje, denk ik. Wat doe je dan met de cadeautjes en het feestje? Ik zou het ook niet weten, nee. Ik heb er geen antwoord op. Foreigner hoorde je, Say You Will. Nu op je radio, Train. Hey, Soul Sister. Hij komt eraan.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond zijn er veel hoge wolkenvelden en schijnt af en toe de zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht zijn er vaker heldere perioden en koelt het flink af naar een graadje of 13. Er staat weinig wind. Woensdag is er flink wat rentete voor de zon en verschijnen er snel stapelwolken. Enkele stapelwolken groeien uit tot een onweersbui, maar veel plaatsen houden het ook droog. Het wordt 22 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Donderdag kan er wat regen vallen, maar daarna volgt een periode met droog weer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Davine Michel, je hoorde Sky Ward. Daarvoor natuurlijk het weer met Jan van Gelderen. En Jonas Blue met Edge of Diary. Goedemorgen, je luistert naar Studio Reden. Live vanuit Velp, vanuit Studio 2 is dit de ochtendshow tot 9 uur. Zometeen deel 2. Tot die tijd muziek van Cool and the Gang. We gaan terug naar de jaren 80. Die ken je vast en zeker, deze plaat. Dit is Ladies Night. En als jij nou zegt, ik wil ook zo'n leuke plaat horen, dan laat het even weten. Stuur een mailtje naar studio@studioreden.nl.

0: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro... moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie... dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis.
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 12 kilometer, een kwartier extra. En op de A15 Nijmegen-Gorkum vielen tussen knooppunt Del en Leerdam. 3 kilometer met 10 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Shawn Mendes en In My Blood. Daarvoor Sun Max met Dark Before the Dawn. En daarmee zeggen we goedemorgen. Welkom in deel 2 van deze ochtendshow op Studio Reden.

0: of studioreden.nl.
1: De eerste Velpse modelbouwclub wil uitgroeien tot een centrum voor techniek, jeugd en maatschappelijke activiteiten. In een nieuw visieplan staan plannen voor techniekonderwijs, een RC Academy, droneopleidingen en samenwerking met scholen en bedrijven. D66 en VVD vragen de gemeenteraad ondertussen om de uitgiftestrategie voor het terrein aan de Markweg opnieuw te bekijken. Volgens de partijen moet de EVMC een eerlijke kans krijgen om op de huidige locatie te blijven. De motie wordt op dinsdagavond 30 juni besproken.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

even terug in de tijd met Simply Red op Studio Reden. Dat is lang geleden. Something Got Me Started. Daarvoor Sam Smith en Too Good at Goodbyes. Onderweg de headlines van de NWS uit Hilversum. We hebben wat verkeersinformatie voor je zometeen. Chia Special komt eraan en UB40. Nu eerst Max samen met Andy Grammer.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pakketje bestellen uit bijvoorbeeld China is vanaf vandaag duurder. Voor bestellingen buiten de Europese Unie onder de 150 euro... moeten nu ook invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal 3 euro. Opnieuw een temperatuurrecord. Het zeewater was nog nooit zo warm voor de tijd van het jaar. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De oorzaak is niet alleen klimaatverandering, maar ook het weerfenomeen El Niño. En Mexico is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. Na een 2-0 overwinning wisten ze Ecuador uit te schakelen. En ook Frankrijk is door na een 3-0 overwinning op Zweden. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt vandaag 21 tot 25 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang en in de regio betekent dat langzaam rijden op een paar plekken. Onder andere de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maanderbroek en Maarsbergen. 5 kilometer, een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden op de A27, daar is de weg helemaal dicht. En daarom rijden mensen om over de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer en 20 minuten vertraging als gevolg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Shakira. En ze heeft het over de dierentuin, inderdaad, de zoo. Daarvoor hadden we ook nog Chef Special. Onderweg, Coldplay, hier op Studio Reden. Je kent hem vast en zeker. The Hardest Part, geniet ervan.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog en vrij zonnig. In de loop van de dag ontstaan ook flink wat stapelwolken. Enkele stapelwolken groeien uit tot een onweersbui, maar veel plaatsen houden het ook droog. Het wordt 22 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Donderdag wordt een wisselvallige dag met buien en flink wat wind, maar daarna volgt een periode met droog weer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

noemde hem ook wel de Bos. Wij noemden hem gewoon Bruce Springsteen. Je hoorde Born in the USA. Daarvoor het weer met Jan van Gelderen. Nu op je radio Harry Styles. Dit is American.

0: uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op best wel wat plekken in de regio. Dit zijn de files die het meest opvallen. Allereerst de A2, Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 15 kilometer, een half uur vertraging. Ook de A12, Arnhem-Utrecht staat erbij, tussen Wageningen en Maarsbergen. 8 kilometer en 3 kwartier, er is één rijstrook dicht. En op de N224 ten slotte, Arnhem-Zeist, file tussen Ede en Veenendaal. 3 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: about it. Nu te lezen op studioreden.nl.
1: De gemeenteraad van Reden heeft ingestemd met de opdracht aan het college om een conceptplan uit te werken voor een mogelijke fusie met Brummen. Alleen Volt stemde tegen. De partij wilde dat de opdracht wordt aangevuld met een risicoanalyse van de financiële, juridische en maatschappelijke gevolgen. Een amendement van Volt en VPR kreeg geen meerderheid. Het college werkt het fusieplan nu verder uit. De gemeenteraad neemt naar verwachting in 2027 een definitief besluit over een mogelijke herindeling.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Freddie Mercury op Studio Reden. Je hoorde hem helemaal. De Bohemian Rhapsody, oftewel Queen. Live vanuit Velp op 107.2 en een dierenomgeving. Daar zijn we te beluisteren op 106.9. Maar natuurlijk ook wereldwijd via studioreden.nl. In heel Midden-Gelderland op DAB+. En online via studioreden.nl, de app. En, oh ja, tv-kanaal. Dat bezitten we ook nog. Kanaaltje 42 bij Ziggo. En heb je een andere aanbieder dan Ziggo, dan moet je even kijken op de website van Studio Reden. Want daar vind je alle nummertjes van alle kanalen. Zometeen Craig David. Tot die tijd Rita Ora en How to Be Lonely.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Vanaf vandaag moeten er invoerrechten worden betaald op pakketjes van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 150 euro. Het gaat om minimaal 3 euro per pakketje. De EU wil daarmee het aantal pakketjes vanuit landen als China verminderen. En Ronald Koeman is gestopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij na de uitschakeling op het WK besloten. Koeman zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij en dat hij de verantwoordelijkheid draagt. Het weer zonnig en het meest droog. In het binnenland wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog in volle gang en in de regio wordt helaas nog wel langzamer gereden hier en daar. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer, bijna 30 minuten. Ook op de A2 naar Utrecht vielen tussen Zaltbommel en Everdingen, een stukje verderop, 16 kilometer en 20 minuten. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal. 4 kilometer, 10 minuten door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. En op de N50 naar Zwolle vielen vanuit Emmeloord. Vanaf Kampen tot aan knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer, 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Zeker uit de jaren 80 op Studio Reden. En dat is genieten. 10cc in the Feel the Love. Daarvoor Cameron Whitecamp met Kingdom of Fear. En wel ook nog de hoogtepunten van het NWS Nieuws uit Hilversum. Zometeen Bruno Mars. Nu eerst Ilse de Lange. We gaan even naar Twente. Dit is The Great Escape.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog en vrij zonnig. In de loop van de dag ontstaan ook flink wat stapelwolken. Enkele stapelwolken groeien uit tot een onweersbui, maar veel plaatsen houden het ook droog. Het wordt 22 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Donderdag wordt een wisselvallige dag met buien en flink wat wind, maar daarna volgt een periode met droog weer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Golding en 16. Ja, was ik nog maar 16. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Bruno Mars. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. Op deze mooie woensdag, de 1e juli van het jaar 2026. Het zit erop voor vandaag. Straks om 12 uur, dan zit hier Richard Klopper. En hij presenteert het broodje lunch. Ja, wat zit er op het snedje brood vandaag? Wordt het een broodje bal? Je hoort het vanmiddag om 12 uur. En tussen 4 en 7 Daniel Seelenblokker in Spitsuur. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programmering. Spreek je snel weer. Ik laat je achter met U2. Dit is The Sweetest Thing.

0: 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment achter zich liggen. Maar toch blijft het hier en daar aanpoten. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg gebeurde een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Vanaf Veghel heb je een half uur vertraging. Ook de A1 naar Amersfoort staat erbij. Tussen Stroe en Voorthuizen. 5 kilometer en een kwartier. Tot slot nog iets lokaler. De N233 naar Veenendaal. Vanaf de A15 file tot aan Rhenen, 4 kilometer en een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: D66 vraagt de gemeente Reden om aandacht voor de geluidsoverlast van motorrijders in Ellecom en De Steeg. Volgens het college zijn hierover nog geen officiële meldingen ontvangen, maar wordt de overlast wel als vervelend ervaren. Handhaving ligt volgens de gemeente bij de politie. Uit een peiling van Studio Reden in de appgroep Ellecoms klachtenloket blijkt dat 29 van de 34 deelnemers last hebben van het motorgeluid. Sommige ouders zeggen dat hun kinderen er 's avonds niet van kunnen slapen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Maar het RIVM adviseert vrouwen wel om gewoon borstvoeding te blijven geven. De Eerste Kamer heeft de stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Er is nog te weinig steun voor de plannen om de belasting op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed te wijzigen. En het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela is om hulp te bieden na de aardbevingen daar, komt weer terug naar Nederland. Ze zochten naar overlevenden onder het puin, maar de kans dat ze nog iemand levend vinden wordt steeds kleiner. En het weer de komende uren zonnig en droog, daarna meer bewolking en in het noordoosten ook kans op een bui, voor 22 tot 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een handjevol files in de regio. Onder meer de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 11 kilometer en 20 minuten. Ook druk op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Arkel. 12 kilometer, ook een kwartier. En tot slot de A50 naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. 8 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog en vrij zonnig. In de loop van de dag ontstaan ook flink wat stapelwolken. Enkele stapelwolken groeien uit tot een onweersbui, maar veel plaatsen houden het ook droog. Het wordt 22 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Donderdag wordt een wisselvallige dag met buien en flink wat wind, maar daarna volgt een periode met droog weer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die los geld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. Met name op de A2 naar Utrecht toe. Komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Bij Gorkum is de weg daar helemaal dicht. Daarom moeten mensen omrijden. Gebeurt bijvoorbeeld dus over de A2. Tussen Hintham en Waardenburg. 15 kilometer en 30 minuten vertraging. En de A15 naar Nijmegen. Tussen Arkel en knooppunt Del. 7 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: feeling me?
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2.

0: Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging. Van de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu 5 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen bij knooppunt Delft 10 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Leerdam nu 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Rede vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum, bij afrit Leerdam duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles nu 10 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Del en afrit Arkel, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, bij Barneveld 10 minuten vertraging. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Del en afrit Arkel, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Honderden inwoners uit Doesburg, Rhede en Velp voeren actie tegen het verdwijnen van buslijn 29. De rechtstreekse verbinding tussen Arnhem en Doetinchem verdwijnt volgens de nieuwe dienstregeling van RR Reis. Inmiddels is een petitie al meer dan 550 keer ondertekend. Volgens actievoerders raken scholieren, studenten en ouderen een belangrijke busverbinding kwijt en moeten reizigers straks vaker overstappen. Ook 50PLUS en D66 hebben de kwestie inmiddels op de politieke agenda gezet.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

dit hoor, vandaag in de grootste kantine van de Veluwezoom, Kensington. Ja, ik moet eerlijk zeggen, we horen hem al een tijdje aan hier bij Studio Ede, maar hij is nog steeds lekker hoor. Even lekker staan is goed voor de bloedsomloop. Niet bij iedereen, dat moet ik wel zeggen. Daarvoor Dua Lipa Hallucinate en daarvoor was het Robbie Williams Feel. Broodrommeltje open, dus even kijken wat erin zit. Bastille zo meteen.

0: ik vind dat wel lekker hoor, tussen de middag. Even een orkestje.
1: Ja.
0: Dan gaat het kloppertje wel lekker op. En misschien jij ook wel. Laat het even weten via studio@studioreden.nl. Of app even met de studio mag ook hoor. Bastille, naam verleend aan de bestorming van de Bastille. Het was eigenlijk ook het beginpunt van de Franse Revolutie. Gingen ze allemaal het mes in, hè? Het verhaal is bekend. Tenminste, dat hoop ik dan een beetje. Daarvoor Frank Boeijer en zijn groep, Kronenburg Park. Dus even kijken wat eraan komt. Het is dus 12:30. Dus over de hoogste tijd zo meteen voor de ochtend wordt het nieuws. En verkeersinformatie. We hebben klaarstaan voor je Simon Webb.
2: Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. En het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus definitief in, zegt staatssecretaris Bertram. Betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. Het weer zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

weet in Nederland en bij ons doet hij het ook goed. Bausa, moois liedje volgens mij, want ze komen uit Noorwegen. Dus er zat weer een inbussleuteltje bij Scandinavische liedjes. En meestal hou je dan wat over als je iets in elkaar zet van een bedrijf die uit die regionen vandaan komt. Meestal zijn het schroefjes, boutjes en boetjes. En de vraag is dan, heb je iets vergeten? Dat is meestal, hè. Wat hebben we nog allemaal voor jou op de planning staan? Jan komt straks met het weer voor Reden Roosendaal. We hebben ook nog de kantine knallen. Sonic staat klaar. Dat alles naar Bruce Springsteen. Dit is The River. Studio.

0: Ja, Maria Clark. Sky was een klein hitje. Deze was de grootste. It feels so good. Het is ook een mooi bruggetje, want Jan van Gelderen komt er zo dadelijk aan met het weer voor Reden Roosendaal. Maar we gaan eerst de microfoon toestemming geven voor
1: Google Speelstudio Reden. Ja!

0: een beetje een chaotische versie van het lunchpakket. Jan van Gelderen is te laat, dus vandaar dat we wat dingetjes hebben moeten omgooien. Geen kantineknallen, die hou je te goed voor morgen. En ik zeg, maak er een leuke donderdagmiddag van. Morgen om 12 uur zijn we er weer. Jan, start de boel maar op hoor.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag begint droog en vrij zonnig. In de loop van de dag ontstaan ook flink wat stapelwolken. Enkele stapelwolken groeien uit tot een onweersbui, maar veel plaatsen houden het ook droog. Het wordt 22 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Donderdag wordt een wisselvallige dag met buien en flink wat wind, maar daarna volgt een periode met droog weer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was het in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Everdingen een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier extra reistijd. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij afrit Everding een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden, van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor er kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is bij knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Daarna de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel 10 minuten vertraging. En op de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen Knopendel en Everdingen. Er staat 10 kilometer file door opruimwerk na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum doe je er een kwartier langer over tussen Meteren en Arkel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Geniet

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking van slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk in de regio. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Nu tussen Rosmalen en Waardenburg alweer een kwartier vertraging. De andere kant op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Zaltbommel is de tijdverlies ook een kwartier. Beide files zijn extra lang vanwege de afgesloten A27 in beide richtingen. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Arkel is het daardoor ook drukker. Daar sta je ook een kwartier in de file. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook alweer een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden of studioreden.nl.
1: Honderden inwoners uit Doesburg, Reden en Velp voeren actie tegen het verdwijnen van buslijn 29. De rechtstreekse verbinding tussen Arnhem en Doetinchem verdwijnt volgens de nieuwe dienstregeling van RR Reis. Inmiddels is een petitie al meer dan 550 keer ondertekend. Volgens actievoerders raken scholieren, studenten en ouderen een belangrijke busverbinding kwijt en moeten reizigers straks vaker overstappen. Ook 50PLUS en D66 hebben de kwestie inmiddels op de politieke agenda gezet.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Joe brengt ons bij de flits uit het verleden. We stappen heel snel in een vliegtuig, want we moeten naar Canada. Daar vieren we een feestje. Het is vandaag 1 juli. Vandaag vieren de Canadezen hun nationale feestdag, oftewel Canada Day. Ze vieren dat.

in Europa zover. De Tour de France gaat weer van start. Nou, in 1903 begon de allereerste in Parijs. Het evenement was een initiatief van Henri Descrache. Winnaar wordt de 32-jarige Fransman Maurice Garin. Hij won 3 van de 6 etappes. Nou, dat is wel een prestatie. Ik doe het hem zeker niet na. En dan was er ook weer de Greyhound Bus. Ja, je komt er niet op, hè? Nou, ik zal het je vertellen. In 1930 vliet de eerste Greyhound bus in de VS de garage. De firma Greyhound begint busverbindingen door het hele land. Dus dat is eigenlijk een soort grote busmaatschappij zoals we hier vandaag de dag Flixbus kennen. Zoiets eigenlijk. En dan nog een rondvlucht rond de aarde, ook leuk natuurlijk. In 1931 was het Wiley Post die dat deed. Voor het allereerst in 8 dagen en 15 uur om de aarde. Dat is wel een hele prestatie. We gaan door nu met muziek.

is toch een heerlijke plaat dit. Secrets van Pink. En het is geen geheim dat we zometeen naar de headlines op verkeersniveau van 4:30 gaan. Maar eerst is hier Natasha Bedingfield met Unwritten.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op overheidsinstanties de vlag wordt gehezen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij riep instanties daartoe op bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die herdenking werd bijgewoond door vele honderden mensen. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Bij die brand kwamen zeker 5 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. En in een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Mogelijk worden ze uit de kerk gezet. Het weer, zon en wolken met in het noordwesten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen gaat in de loop van de dag regenen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat bij elkaar 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 14 kilometer file tussen Veghel en Waardenburg, kost je 20 minuten. De andere kant op is de vertraging tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier. A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel een kwartier vertraging. A15 de andere kant op tussen Meteren en Arkel ook een kwartier. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk een kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A28 Amersfoort-Zwolle bij de afrit Elspeet. Daar sta je een half uur in de file vanaf Ermelo. En op de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein 13 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Rede vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: plaat weer van Shanna Spiro. Die vrouw die tovert ook de ene na de andere fijne plaat tevoorschijn. Ik hou ervan, ik vind het geweldig. Hé, hey, mensen, ik heb toch een vraag aan jullie. De zomervakantie is in aantocht, is wel heel dichtbij inmiddels. En heb je al plannen? Zo niet? Nou, dan zou ik zeggen, luister even. Want bij Studio Reden zijn we altijd op zoek naar verhalen uit onze gemeente. Roosendaal en Reden natuurlijk. Veel van onze nieuwsberichten beginnen met een tip van inwoners, dus jullie. Daarom horen we graag wat er speelt in jouw straat, wijk, vereniging of dorp. Misschien gebeurt er iets bijzonders in de buurt, loop je tegen een probleem aan of heb je een onderwerp waarvan je vindt dat meer mensen het moeten weten. Ook persoonlijke verhalen, opvallende gebeurtenissen of initiatieven die de gemeenschap raken zijn uiteraard van harte welkom. Want als jij een nieuwe tip hebt of verhaal, neem contact op met de redactie van Studio Reden via redactie@studioreden.nl. En samen gaan we ervoor zorgen dat het nieuws in onze gemeente zichtbaar blijft. Natuurlijk, hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, kom erbij. Laat het weten. We zijn heel benieuwd naar jullie verhalen, absoluut. We gaan door nu met muziek. Zometeen de Counting Crows en Big Yellow Taxi. Maar we gaan eerst naar Fleetwood Mac en Little Lies. En een leugentje op Bestwil kan af en toe best goed zijn.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

zo'n Big Yellow Taxi. Hoe mooi is dat? Iconisch zijn die dingen, echt waar. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Wat eraan zit te komen, dat is ook zeer iconisch deze week, heb ik begrepen. Maar eerst is hier Miley Cyrus en ook een prachtig punt. End of the World op Studio Reden.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Het weer bestaat uit een mix van zonnige perioden en flink wat stapelwolken. Enkele stapelwolken groeien uit tot een onweersbui, maar veel plaatsen houden het ook droog. Het wordt 22 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Donderdag is er meer bewolking en later in de ochtend en middag volgt er een periode met lichte regen. Voor de regen uit wordt het nog 20 tot 23 graden. Hierbij trekt de westenwind ook iets aan en wordt matig kracht 4. Daarna is er dagelijks ruimte voor de zon en blijft het vaak droog met 25 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Coldplay op de Radio. Zometeen het nieuws van 5 uur. En daarna zijn wij heel snel weer bij je terug met deel 2 van de show. Dus ik zou zeggen, rond die werkdag langzaam een beetje af. En nou ja, koers af op het naar huis gaan. Dat is ook wel fijn. Morgen met een schone lijn weer verder. Maar eerst lekker genieten van de muziek hier op Studio Reden. Dat doen we nu met de Pet Shop Boys. What a fun on to deserve this. Ja, je hebt het zeker verdiend om een einde aan de werkdag te maken en zometeen met ons naar het tweede uur te gaan. Wat mij betreft dan ook heel graag tot straks na het nieuws van 5 uur. Hier op Studio Reden. Tot zo!

0: Dit is Studio Reden. Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 180 kilometer file in de regio. Betekent dat het weer heel druk is. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 25 minuten vertraging. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Arkel een kwartier. Door een ongeluk is het helemaal vastgelopen op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en de afrit Elspeet. De linkerrijstrook is dicht, kost je 3 kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. Ook op de A50 de andere kant op tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten. Op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen ook een kwartier vertraging. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Honderden inwoners uit Doesburg, Rhede en Velp voeren actie tegen het verdwijnen van buslijn 29. De rechtstreekse verbinding tussen Arnhem en Doetinchem verdwijnt volgens de nieuwe dienstregeling van RR Reis. Inmiddels is een petitie al meer dan 550 keer ondertekend. Volgens actievoerders raken scholieren, studenten en ouderen een belangrijke busverbinding kwijt en moeten reizigers straks vaker overstappen. Ook 50PLUS en D66 hebben de kwestie inmiddels op de politieke agenda gezet.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Alicia Keys en Girl on Fire. En ben je er helemaal, dan ga je er vol tegenaan. En hoe mooi is dat om te zien. We gaan naar de flits uit het verleden. En dan gaan we terug naar 1984, want het mag dan zomer zijn. Maar ja, in 1984 was het even anders op 1 juli. Toen was een zeer koude nacht die in Nederland beheerste. Misschien weet je het nog wel. Een hoge drukgebied gevuld met koude lucht en windstilte zorgde ervoor dat het vooral boven zandgronden flink afkoelt. In De Bilt werd toen 0,3 graden in de min gemeten en in Geelserijen min 1,5 graad, zeg maar. Dus echt net 1,5 graad onder het vriespunt. Nou, dat is in juli best bijzonder als je denkt dat 15 mei dan altijd drie koningen is en daarna vriest het niet meer. Nou ja, je komt er droog uit, het is toch gebeurd. Het gebeurt niet zo vaak, maar het kan. Oké, dus dat. En dan de jongste piloot die met de vliegtuig van de ene naar de andere kant van de VS heeft gevlogen. Wie was dat? Op 1 juli 1987 deed de 11-jarige John Kevin Hill dat. Hij landde toen op een vliegveld van Washington DC en Hill was daarmee inderdaad de jongste piloot met een vliegtuig van de ene naar de andere kant van de VS. Ja, bijzonder. Op 11-jarige leeftijd dan een vliegtuig mogen besturen. Ik vind het knap. En dat het dan ook zo goed gelukt is en alles heel huis terug. Mooi. Dat vergeet je leven lang niet meer, denk ik. We gaan door nu met Genesis.
1: Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote brand in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem. Het vuur ontstond vanochtend op de begane grond van een flatgebouw van 10 verdiepingen. Zeker 5 mensen kwamen om het leven. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in Gelderland, bij elkaar bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg 19 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Meteren en Knooppunt Gorkum 20 minuten extra reistijd. Een andere drukke weg is de A50 Arnhem-Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn 20 minuten. Ook op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel tussen Zuilichem en de A7

0: Sluiting met de A2 ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studiorijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Son Milieu en Dark Before the Dawn hier op Studio Reden. Als je aan het eten bent, eet smakelijk trouwens. Geniet er lekker van. En ik kan me zo voorstellen dat het... Ja, het is wel lekker weer nu, maar het is wel wat afgekoeld. Maar dat je toch denkt van... Nou, dat ijsje gaat er nog wel in. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik heb hier ook een klein bakje staan met dat ijsje. Wat stukjes fruit eroverheen. Ja, wel gezond doen we ook. En dat smaakt helemaal prima. Dus wat dat betreft is dat helemaal goed. Wat dat betreft wel passend bij de tijd van het jaar, zeg maar. Straks Jan van Gelderen met het weerbericht. Maar voor die tijd nog One Republic en Adele.
1: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Het weer bestaat uit een mix van zonnige perioden en flink wat stapelwolken. Enkele stapelwolken groeien uit tot een onweersbui, maar veel plaatsen houden het ook droog. Het wordt 22 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Donderdag is er meer bewolking en later in de ochtend en middag volgt er een periode met lichte regen. Voor de regen uit wordt het nog 20 tot 23 graden. Hierbij trekt de westenwind ook iets aan en wordt matig kracht 4. Daarna is er dagelijks ruimte voor de zon en blijft het vaak droog met 25 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ja hoor, dat was Roxy Music en More Than This. Nou kan jullie nog veel meer geven in het volgende deel van Spitsuur. Zometeen na het nieuws van 6 uur. Maar eerst Morgan Lawn en Tate McRae. Heel graag.

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio. Er staat bij elkaar 140 kilometer file. Het heeft deels te maken met de afgesloten A27. Daardoor is het bijvoorbeeld heel erg druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg is het oponthoud een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Arkel 25 minuten oponthoud. En op de N781 Ede-Wageningen bij Rhenen 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden of studioreden.nl.
1: Dreamfield stopt na 15 jaar bij Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 juli is de laatste editie, met 6 podia en tientallen artiesten. De organisatie verwacht in totaal 50.000 bezoekers, verdeeld over 2 dagen. Zaterdag staat in het teken van dance. Zondag volgt Dreampop met Nederlandstalige muziek en 20 optredens. Tickets kosten €62,50. Bezoekers kunnen tot 2 uur met de veerpont terug naar Reden. Daarna blijft overnachten bij het terrein de enige optie.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Raven Lane en Love Me Not hier op Studio Reden. En dan nu een heerlijke plaat waar ik zo van hou. Mai Tai, ik vind het fantastisch. Ja, hoor dan, heerlijk. Lekkere jaren 80 sound. Ik vind het jammer dat het vandaag de dag niet meer zoveel gedraaid wordt. Maar hier bij Studio Reden hoor je hem gewoon. Mai Tai dus, met Female Intuition op

Crypt and the Last Time. Zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 6:30. Maar voordat het zover is, heb ik eerst voor jou de Shapeshifters op Studio Reden. Jawel hoor. Ja, heerlijk. En geniet je ook zo van lekkerste muziek op Studio Reden? Denk je van, dat wil ik ook.

0: hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol. Een vrouw die naar het kabinet schreeuwde, werd weggevoerd. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij zit ergens in het buitenland. Zijn auto was al gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het weer op bij 20 tot 25 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in de regio. Onder andere een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een kwartier oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Meteren en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten. En op de N233 Veenendaal-Kesteren bij Kesteren ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Rede vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

plaat van Mary Mary en Shackles, oftewel Praise You hier op Studio Reden. Zometeen gaan we naar het weerbericht van Jan van Gelderen. Hij schuift weer bij ons aan om te kijken wat er de komende dagen gaat gebeuren qua weer. Ik ben heel

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Het weer bestaat uit een mix van zonnige perioden en flink wat stapelwolken. Enkele stapelwolken groeien uit tot een onweersbui, maar veel plaatsen houden het ook droog. Het wordt 22 tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Donderdag is er meer bewolking en later in de ochtend en middag volgt er een periode met lichte regen. Voor de regen uit wordt het nog 20 tot 23 graden. Hierbij trekt de westenwind ook iets aan en wordt matig kracht 4. Daarna is er dagelijks ruimte voor de zon en blijft het vaak droog met 25 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Rita Ora en Let You Love Me. Zometeen gaan wij naar het nieuws van 7 uur. En dan betekent dat dat wij aan het eind zijn gekomen van deze uitzending van Spitsuur. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik vond het heel onwijs gezellig. Morgenochtend word je gewekt door Daniel Schuurman om 6 uur. Dus zet die wekker. Morgenmiddag heb je een fantastisch lunchpakket wat verzorgd wordt door Richard Klopper. Voor nu een fijne avond en tot snel weer. Bye bye.

0: een uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Nou, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, maar of ze vergeet hem.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Heeft te maken met de afgesloten A27. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file in de regio op de A12 richting Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
1: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
0: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
2: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
0: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
1: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
0: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
2: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
0: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker.
2: Je beleeft het hier.
1: Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.